0: GreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak.

0: De online drogist. Er is er maar één.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze. You've painted up your lips and rolled in curls.

0: God's sakes, turn around.
1: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
1: Nostalgisch verfrissend. Op 1089.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuis staan met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona-passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Martin. Hallo Martin.
8: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de radio.

Jonathan Butler en Ruby Turner. If You're Ready uit 86. Twee Engelse immigranten die solo nooit wisten te scoren bij ons. Samen lukte dat wel, maar met een cover van de Staple Singers. Martin's Music Show. Dinsdag, goedemorgen.

Ze zijn nog niet versleten. Ian Dury hadden we met Sex and Drugs en Rock'n'Roll uit 78. Emerson, Lake and Palmer daarna met Lucky Man uit 71. En Julien Clerc was de laatste. Venise was een hit in 1976. Je bent bij Sea Breeze en tot 8 uur Martin's Morning Music Show.

het is goud. Wat er klinkt hier op de 215 meter. Sonny en Cher hadden wij uit 1967. The Beat Goes On. Tommy Rodana met Sheila uit 1960. En de Buffoons was de laatste. It's the End uit 68. Bijna 7:30 AM. Hier op 1395. En Martin's Morning Music Show.

liefdesliedjes. In de show op een dinsdagochtend. De Mesjonets hadden we met Hardek en Vernieuwer 1983. Eric Carmen daarvoor. Uit de film Dirty Dancing, Hungry Eyes uit 88. En Pat Benatar was de eerste. Love is a Battlefield hit in 84. Luisteraar, er komen weer mooie platen bovendrijven. Blijf erbij.

Ze zingen het tegenwoordig daarboven. Samen. Aretha Franklin was dat samen met George Michael. I Knew You Were Waiting For Me uit 1987. Johnny Lyon daarvoor met opvolger in de tijd van Sofietje. Tingeling uit 1966. En King Kate was de eerste van de laatste drie. Dreams uit Tennepenny uit 1973. The Cranberries heb ik nog voor je met O2 by Family uit 1995. En David Bowie met This Is Not America uit 1985. Graag tot morgen. Dank voor de

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val, gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
7: Goedemorgen.

0: hoorde Wake Up van Avicii. En Avicii is een Zweedse DJ. Ja, hij kan aardig zingen. Ik ga er maar niet aan beginnen. Ik heb ondertussen de microfoon dicht gehad, maar ik heb wel lekker meegezongen hoor. En hij bracht het uit in 2013 op zijn debuutalbum True. En als allereerst moet ik dank zeggen aan Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show het vorige uur. En het is 8 uur geweest, dus moet jij uit bed en dan zeggen wij...
1: Good morning, good morning, sunbeam who silks my through. Good morning to you and you and you and you. Good morning to you.
0: Ja, goedemorgen tegen jou, want het is vandaag weer dinsdag. Het is dinsdag de 29e september 2026. Hey, vandaag wordt het ook weer prachtig weer. Temperaturen zo rond de 28 graden. Maar we gaan snel beginnen met eruit. Met de morgenster zo rond 20 over 8. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:20 dan de uitslag van de morgenster. Inderdaad, goedemorgen. Dat zeggen we allemaal tegen jullie. Namens de DJ's van Radio Seabreeze. We gaan beginnen met ochtendmuziek van Cat Stevens uit 1972. Dit is Morning Has Broken.

Geluid uit 1975 van de Hollies. Ja, ze waren uit de British Invasion, zoals ze dat noemen. Een mooie nummer, I'm Down, met het mooie stemgeluid van Tony Hicks. Straks gaan we kijken naar de Morgenster. Ik ga je een aantal aanwijzingen geven die leiden naar de oplossing van de Morgenster. Als je het spelletje nog nooit hebt meegedaan. Het is niet zo moeilijk. We zoeken een band of een artiest. Een man of een vrouw of een hele band. Dat zei ik al. En daar ga ik je een aantal aanwijzingen over geven. Zo rond 20 voor 9. Dan krijg je de uitslag van de Morgenster. Dus ik zou pas pen en papier met de hand pakken. Dan kun je de gegevens mooi opschrijven. En kun je lekker meedoen aan het spelletje. De hoofdprijs die je krijgt, dat is een applaus. Maar je hoort het straks na deze van Brad. It don't matter to me.

0: En we gaan weer op zoek naar de morgenster van deze morgen. En vandaag zoeken we een zangeres die werd geboren als Priscilla Maria Veronica White. En werd geboren uit een protestantse vader en een rooms-katholieke moeder in Liverpool. Ze was een Brits zangeres en televisiepresentatrice. En ze was enige vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat die internationaal bekendheid verwierf. Ze was vooral bekend haar van hits Anyone Who Had a Heart, You're My World en You've Lost That Love and Feeling. In de jaren 80 en 90 presenteerde ze de televisieprogramma's Blind Date en Surprise Surprise voor de Britse televisie. Nou, het lijkt me niet zo moeilijk, maar welke Britse zangeres zoeken we straks rond 20 voor 9? Dan gaan we daar onthullen. En natuurlijk draaien we ook een plaatje van haar.
1: Sea Breeze AM.
2: Eruit.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Frans Halsema, helaas, hij overleed in 1984 op 44-jarige leeftijd. Wat mij betreft veel te jong, maar deze single uit 1977, een prachtig lied, speciaal geschreven voor haar. Dit is Peter Cetera en The Glory of Love.

0: Joe Royal heet hij. En het nummer heet Hush. Ja, en ondertussen slaat het klokje alweer 8:30. En de hoogste tijd dat het is voor de oude nieuwsfeitjes heeft ze weer bij elkaar gehaald hoor. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik oude nieuwsfeitjes van 29 september. In 1968 was de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. 1975. De Amerikaanse zanger Jackie Wilson krijgt tijdens een concert een hartstilstand. Hij valt bij het liedje Lonely Teardrops voorover op zijn hoofd en belandt voor 9 jaar in coma. 1986. Uit protest tegen bezuinigingen op het onderwijs worden in Den Haag 1,6 miljoen handtekeningen aangeboden. 1997. Britse wetenschappers stellen het verband en het verschil vast tussen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een voor mensen dodelijke hersenaandoening, en de zogenaamde gekke koeienziekte, BSE. 2004 geven metingen aan dat de planetoïde 4179 Tutati op relatief korte afstand, dat wil zeggen minder dan 4 maanafstanden, de aarde zal passeren. De diameter van de planetoïde is 4,6 bij 2,4 kilometer. PL 4179 hoort tot de groep aardscheerders. Dat zijn planetoïden die de baan van de aarde kruisen of zeer dicht naderen. En tot slot 2006. Een Braziliaanse Boeing 737-800 stort neer na een botsing met een zakenvliegtuigje in het Amazonegebied. Alle 155 inzittenden komen om het leven. Tot zover de oude nieuwsfeitjes van 29 september. Nog een fijne dag en tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Mandy Winter, afkomstig uit Duitsland. Eigenlijk heet ze Birgit Winter. Maar ja, die artiestennaam blijkt natuurlijk veel beter te zijn. Ze is eigenlijk ook een beetje een slagerzangeres. En ze had een opname uit 1988, die je zo net hoorde, heet Julian. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ja, ik kan je vertellen, ik noemde haar eigenlijke naam en die eindigde op White. Maar haar artiestennaam is een beetje, ja, een andere kant van wit. Wat moet ik nou zeggen, ja. Aan de andere kant van wit, dat moet dan zwart zijn. Maar wat is dan haar artiestennaam? Je gaat het zo meteen horen hoor. Na deze van Queen. En die staat op het album The Works. Werd uitgebracht in 1984. En het nummer werd geschreven door Roger Taylor. Van Queen natuurlijk. Dit is Radio Gaga. Hier op Radio Seabreeze. Tot dan de oplossing van de morgenster.

Kaka van Queen uit 1984. En ik zei het al, geschreven door Roger Taylor. Brengt ons bij de uitslag van de Morgenster. Ja, het is al 20 voor 9 geweest. Ik ben een beetje laat, maar ach, wat maakt het ook allemaal uit. De uitslag van de Morgenster. Wij zoeken niet Cilla Black. En had je dat goed, krijg je een applaus. Ja, ik zei het al. Ze heet eigenlijk White van haar achternaam. Maar Cilla Black is natuurlijk de opposite, hè. Het is niet wit, maar het is zwart. En we draaien een plaatje van haar uit 1964. Dit is It's For You.

0: Wat is dit heerlijke muziek om bij wakker te worden van Richard en Karen Carpenter. Als je naast elkaar ligt, close to you, ja, dan zou je nog een keer omdraaien. Maar dat gaan we niet doen, want het is een gewone werkdag. Het is dinsdag. Het is dinsdag de 29 september 2026. En we draaien gewoon lekkere muziek voor je. Zo ook deze. Hij is de grootste komiek van Nederland. Maakt mooie televisie tegenwoordig. Dierenprogramma's. Ik weet niet wat hij allemaal doet. Reisprogramma's ook, volgens mij. Ja, op een boot samen met een andere vrouw. Maar hij heeft een mooi liedje gemaakt over zijn eigen vader. Hij zei toen, het is mijn allergrootste fan. André van Duin.
1: Hij was mijn allergrootste fan. Ik weet het zeker.

weg tegen mensen. Dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag

Ik denk dat ze hiermee heel bekend is geworden. Anita Meijer samen met Hans Vermeulen. En Hans Vermeulen kennen we natuurlijk van de Sandy Coast. En dit nummer uit 1976. The Alternative Way. Maar het is bijna tijd. Het is bijna 9 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Maathuis, vriend en collega. Met zijn maatwerk in de muziek. En hij neemt je mee naar 10 uur. En de rest van de programmering moet je maar bekijken op onze site www.radiosiebries.nl. Want het is de hele dag lekkere muziek op dit station, Radio Siebries. Maar dit programma, het eruit zit erop. Ik zei het al, het is bijna 9 uur. En dan zijn er andere programma's aan de beurt. En eerst krijgen we nog het nieuws en het weerbericht natuurlijk en de boodschapjes. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Aria is er ook weer. Hebben we weer lekkere muziek, oud nieuws en ook weer een nieuwe morgenster. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot morgen. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons staan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Staperts 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
9: The greatest music ever made. Classic hits.
10: Seabreeze. Seabreeze.

opening van Maatwerk in de muziek op deze dinsdag. Natuurlijk Spargo met een hit uit 1980, You and Me. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die muzikale jaren. En hij was er natuurlijk weer vanochtend vanuit de Achterhoek. Milko Roodnat met het programma eruit. En wij gaan naar 1982. The Time Bandits met Alida Hedding. I'm specialized in you.

0: for God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. The country met Kenny Rogers. En we gaan naar Nederland. Speel het spel. Een nummer dat ik ooit live gehoord heb van Therese Steinmetz.

mij daartoe steeds dezelfde. Speel het spel. En al weet

Ben het snel van Teresa Steinmetz. Oorspronkelijk gecomponeerd door een Belgische artiest, Paul Luca. En toen heette het in het Frans Et tant pis. En de Nederlandse tekst is geschreven door Gerrit ten Braber. En dat was de partner van Teresa Steinmetz en mijn collega bij de AVRO. Ja, het is altijd aardig. Hij deed het ook wel eens onder pseudoniem Lodewijk Post. Je bent weer helemaal bij. We gaan naar 1986. I just died in your arms. Je kent het. Hier is Cutting Crew.

1986. Een geweldig nummer. En weet je wat ook een geweldig nummer is? Een nummer van Melanie, Ruby Tuesday.

geluid van de jaren 60 natuurlijk, wat jij hem ongetwijfeld al kent. Cliff Richard, samen met zijn Shadows en Fall in Love with You. En wij gaan naar de Carpenters. It's going to take some time.

It's going to take some time for the carpenters. En we gaan naar 1967. Petula Clark. En dit nummer kennen we vast allemaal. This is my song.

Misschien heb je het ooit wel eens een keer gehoord. Rooey Baby van Tony Sheridan and the Beatles. En Tony Sheridan was een Britse pop-rock gitarist die vooral bekend werd door zijn optreden in de Top Ten Club in Hamburg. Daar is deze opname trouwens ook van. En de begeleidingsgroep van hem was toen... Ja, dat waren de Beatles. En ja, ik vond het wel leuk om dit te draaien. Ik dacht, ja, we gaan het ook even vertellen natuurlijk. We gaan naar de Monkees. The Girl I Knew Somewhere.

0: Zeker, the beat goes on. Bij Maaltijden in de Muziek. En zeker bij Radio Zeebrugge. Sonny en Cher. En wij gaan naar Limburg. Een nummer dat ik heel graag hoor. En ik heb wel eens contact met hem gehad in de tijd dat ik bij RTV Drenthe werkte. Live bij ons opgetreden in de grote zaal. G. Reinders, ja, hier is hij met blosmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien, met achterop, allebei in een saxofoon.

genoeg gewoond. Hier drinken van schat. In de eerste straat droog het van wiet weg. En ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

little bit further away. Kokomo. En vandaag gaan we naar 1970. The Rainy Day People. Gordon Lightfoot. Nou, het gaat vandaag wel meevallen, denk ik. Het wordt een graad of 25, las ik.

Bruxelles and Making Your Mind Up, 1981. En ik kijk eens op de klok. Ja, we zijn toe aan de laatste plaat, want het is bijna tijd voor de koffie. Natuurlijk, zoals gebruikelijk, Koffie Compleet met Tom Polderman. En het belooft weer een heerlijke uitzending te worden. Ik ben er morgen weer, woensdag. Ja, tussen 9 en 10, natuurlijk met maatwerk in de muziek. En die laatste plaat, die komt uit 1978. De Motors, dan weet je het wel. Hier is Airport.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog, bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: maken. Ja, een plaatje van Vicky Leandros. Ja, en ook de meegezongen door ondergetekende Tom Polderman, die bezoek ik lang. Lekker hoor, en dat allemaal op deze dinsdagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, een bijzonder goede morgen bij zijn vrienden. Jawel, het is dinsdagmorgen, het is de hoogste tijd voor koffie compleet. Ja, heeft u het gemerkt? Vorige week was ik er een beetje tussenuit en u heeft allemaal programma's geluisterd die al reeds eerder opgenomen waren. Ja, het is allemaal wat. Oké, nou, ik hoop dat u het geen probleem vond. Ja, eentje die heeft er wel een probleem mee gehad, want die dacht van vrijdag, ik stuur Tom Polderman lekker een mailtje, want dan kan hij namelijk voor mijn vrouwtje een leuke plaat gaan draaien op zaterdagmorgen, want was zaterdagmorgen jarig. Nou, weet je wat, we gaan zo meteen eens kijken of we een leuke plaat van de Seekers kunnen vinden, hoor, speciaal voor jouw vrouw. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je luistert naar uw favoriete radio's en de Radio Seabreeze. Hier is Mary Hopkins, Those Were The Days.

Lekker zingend na de koffieautomaat en dan een lekker bakje koffie inschenken. Ja, afgelopen week heb ik in Limburg verbleven, laatste vrienden. En daar hadden we koffie, jawel, met echte Limburgse vlaaien. En ik kan je vertellen, dat is lekker, joh. Oh, dat is zo verschrikkelijk lekker.

Wakker worden hoor. Hey. Ja, het is wat. Ja, ga je trouwen en lig je nog te pitten? Ja, het is allemaal wat al zij gebeurde. Rob Hout was dit, oftewel Egbert Douwe. En ja, die heeft dat destijds gedaan. In de tijd dat Radio Veronica nog op de Noordzee dobberde. Dat is toch heel lang geleden. Ja, lieve luistervrienden, ik heb het al gezegd. Ik kreeg afgelopen vrijdag een mailtje binnen van Wietse. En Wietse de Jong. En die zegt van, zou jij morgen in mijn programma Koffie Compleet een plaatje willen draaien voor mijn vrouw Tineke de Jong uit Drachten. Ze wordt morgen, afgelopen zaterdag dus, 68 jaar. Misschien een plaatje van BZN of de Seekers of een andere mooie. Je ziet maar of het lukt. Nou, dat lukte niet, want ja, ik heb het al verteld, luister vrienden. Ik was afgelopen week op vakantie en nu heeft ze naar oudere programma's kunnen luisteren. Ja, in ieder geval, ik ga het vandaag goed maken hoor, met een hele mooie plaat van de Seekers. Speciaal voor jouw vrouw Tineke. Hier is Kumbaya, Lord.

Seekers destijds en ja, gezongen door Judith Durnham. Het was nog een live uitvoering ook van deze dame en van deze groep. Ja, ze kwamen destijds uit Australië vandaan en op een gegeven moment eind jaren 50, begin jaren 60 zijn ze naar Engeland verhuisd en daar hebben ze fantastische mooie dingen gedaan. Over Engeland gesproken, luister vrienden, daar hebben we een vaste luisteraar zitten, John Hedges. En ja, die is getrouwd met Sarah Louise Hedges en ja, speciaal voor Sarah en voor John een hele mooie plaat die wij gaan draaien hier op uw favoriete radiozender. Ja, wat dacht je bijvoorbeeld van een nummer van Scott Fitzgerald wat hij in 1988 heeft gezongen tijdens het Eurovisie Songfestival in de UK. Hier is hij dan ook. Ja, het nummer van Scott Fitzgerald uit Engeland vandaan. En speciaal voor John Hedges met en zijn vrouw Sarah Louisa Hedges. I hope you will like this. And I know that you are always listening to our station.

0: Ja, lekker. Een plaatje van Trio Hellenic. En dat allemaal hier in het programma Koffie Compleet. Ja, en de hele bemanning van Radio Seabreez. Die liep hier dwars door de studio heen te dansen. Er zit Taki om precies te zijn. Dat is leuk om te weten. Ja, Nederlanders denken veel vaker over de Belgische en Duitse grens. Nou, over die Duitse grens zou ik niet doen. Want dan ben je zo'n beetje hetzelfde kwijt als in ons kleine kikkerlandje. Misschien zelfs nog wel meer. Maar de Belgische grens, luister vrienden. Ik ben er vorige week zelf geweest in Zuid-Limburg. En dan is het echt de moeite om de grens even over te gaan. Want je bent daar €1,93 voor een liter superbenzine kwijt. Voor een liter €1,95. Ik moet het wel goed zeggen. De superbenzine is iets duurder. Maar ja, dan ben je toch gek als je in Nederland gaat tanken. De tankstations daar, de Belgische grens in Nederland, die hebben ook helemaal niks te doen. Ja, je ziet er helemaal niemand. Het is echt wel zielig, maar ja, het is niet anders. Ja, het scheelt toch een heleboel. Hè, want u weet allemaal wat de benzine in ons kleine kikkerlandje kost. Ja, in België is het toch een heel stuk goedkoper dan maar naar België, zou ik zeggen.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

0: Niet zo stom doen hoor. Nee, als je stom doet, dan moet je niet naar Radio Sybaris luisteren. We houden niet van domme mensen, toch? Nee, toch? Ja. Oké. Nou, iedereen is welkom op bij Radio Sybaris. Of je nou dom bent, of je bent knap, of je bent slim. Het maakt allemaal niet uit. Gewoon lekker luisteren naar uw favoriete radiozender. Want daar doen we het allemaal voor iedereen die naar deze zender luistert. 1395 en 1098. AMLive.radiosybaris. En niet vergeten.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9.
0: Dit is Bino met de Mama Leone.

Madelione van Bino. Ja, het is allemaal wat heerlijk. Wat een geweldige muziek uit Italië vandaan. Italiano, geloof het of niet al. Heerlijk, hè? Allemaal op Radio Cibris. 1098 en 1395 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Ik heb hier een mooie plaat van de Beach Boys.

0: Lekker de music. Ja, zeker weten. En muziek horen we altijd hier op Radio Sybaris 1098 en 1395 AM. Maar daar zitten we voor, hè. Laten we eerlijk zijn. Ja, geloof het of niet. Hey, ik ga lekker de oude draaien van The Sweet. Kent u hem nog, Papa Joe?
1: Hoge voeten, maar wel.
0: Goedemorgen. Ja, zeker weten hoor. Papa Joe zei ik al. En dat is een leuke plaat uit het grijze wijze van... Ja, nou, weet je wat? We doen eerst deze maar.

Ja, Happy Together van, kan het ook anders, de Turtles. En ja, de Turtles die kwamen hier voorbij. En ik denk, wat zie ik allemaal? Je allemaal schildpadjes die door de studio heen liepen. En dat was toch leuk, hè? Happy Together, zeiden ze. Ja, lekker, hè? Hé, weet je, het kan nog één keer, hè? Kan nog één keer. Het is nog niet echt herfst. Ja, het is wel herfst eigenlijk. Ja, is er nou herfst of niet? Ja, nou, zomer is het in ieder geval niet meer. Maar het is nog lekker warm weer, hoor. Waarom ook eigenlijk niet? En warm hoort zomer dan Seabreeze Radio? Het is wel herfst, maar ja, goed. Kijk naar de temperaturen buiten. Dan zeg je, het is helemaal geen herfst. Het is gewoon een beetje lekker zomer. Ja, ik ga even naar die stakers toe. Want ja, de Sweet die is lid van de vakbond. En die Engelse vakbonden die willen nog wel eens een keer zeggen. Well, ik vind het allemaal goed en wel hoor. Maar we gooien de boel gewoon plat. En deze net ook. En wilde papa Joe draaien van de Sweet. Maar de vakbonden die dachten van daar even anders over. Nou ja, ik heb in ieder geval een telefoontje gepleegd met ze. En ze zeiden, ze mogen zingen. Ze mogen

Paparumba, paparumba. Ja, papa Joe van de suite. En dat is wel een lekkere gouden ouwe hier gedraaid in het programma Koffie Compleet. Op deze dinsdagmorgen, wat willen we nog meer gezelligheid? Ja, ik had geen tijd. Ik wilde hem eerst draaien en toen gebeurde er helemaal niks meer. Dat kwam doordat er een probleempje was met de vakbond van de suite. En ja, ze mochten even niet. Ja, na een telefoontje is het allemaal goed gekomen. Oké. Ja, het is wel leuk, luister vrienden, als je als artiest zijnde een heel mooi liedje kan maken over je moeder. Ja, hier is Victoria Eeman. Ga maar eens luisteren.

0: Victoria Eeman. Ja, het is wat. Het is toch fantastisch als je als zangeres zijnde voor je moeder zo'n liedje kan zingen. Omdat ze jarig is en 75 geworden is. En het wordt nog gedraaid ook op de Nederlandse radio. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Anders doe je het helemaal voor niks. Ja, toch?
1: Are you constantly on the go? Trying to improve your status quo? Well, good for you and lots of luck. But you need help when making a buck.
2: Keep in the know with Women Radio.
3: Radio Sebring.

0: Heerlijk, hè? The Little Old Lady from Pasadena. Een plaatje van Jan en Dien. Dat is ook jaren geleden, hoor.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Het is maar dat je het even weet. Ik vind het ook heerlijk. Die koffie met gebak. En dan vooral die Limburgse vlaai die we erbij hadden vandaag. Je wordt er wel enorm dik van, hoor. Van die Limburgse vlaaien. Maar het is wel lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet voor vandaag. Deze dinsdag. Morgen, luister vrienden. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering. En u weet het, morgen, ja, tussen de middag, dan gaat hij er weer in. De zaag. Want dan is de week weer door de midden. Ja, gaat zelfs dat je denkt allemaal. Wat mij betreft een hele fijne.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. Teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Kijk eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395.
13: En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hallo, daar zijn we weer.
16: Jongen, jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
15: Koud, hè?
17: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
15: Op mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
18: Landgenoten.
19: Lekker stemmetje, even overnieuw.
20: Binnen zonder kloppen.
21: Beetje
22: vreemd,
21: maar
22: wel lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
23: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
24: Goedemorgen.

0: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Maar dan kan ik collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze-dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van drie handenvol hits uit 1972. Gemaakt door een internationaal gezelschap bestaande uit The Partridge Family. Rod Stewart, Jonathan King, Le Poppy, Alexander Curley, Sugary Tip, Johnny Cash, Don McLean, Focus, Greenfield and Cook, Ralph McTell, Alice Cooper, The Walkers, Jan Boezeroen en we begonnen de show met Engelse zanger Paul Francis Gedd alias Gary Glitter uit Oxfordshire en zijn eerste grote hit The Rock'n'Roll Part 1 and 2. In de 60's trad hij op als Paul Raven. Hij verkocht zo'n 20 miljoen geluidsdragers, waarvan 22 albums en 26 singles, die in totaal 180 weken in de hitlijsten stonden. Naast zijn carrière had hij niet zo'n prettige bezigheid, want hij zat bijna 16 jaar in de gevangenis voor diverse delicten. Hij is nu 82 jaar. De tweede single in de show is gemaakt door de Amerikaanse King of the Trail, Don McLean. Vincent was zijn derde single en die haalde de 17e plaats. Het was een ode aan Vincent van Gogh en refereert aan het schilderij The Starry Night. Starry, starry.

In het eerste triootje van 72 non-stop zet gast Johnny Cash en A Thing Called Love, The Walkers uit Limburg en Taboo. En nu eerst Ralph McTell en The Streets of London, dat tot op heden meer dan 200 keer gecoverd is. Het plaatje haalde de 9e plaats.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Klokken.
1: Now let me hear you folks. Hey, everybody for free.

De Europaradeplaat werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros. En wat er hiervan overgebleven is, is de Europaradeplaat die wekelijks werd gekozen. Hier doen we dat dagelijks. En die plaat komt uit een van de Europese landen. Vandaag is dat Frankrijk, want daar groeiden de poppies op. De 17 kinderen kwamen uit Asnières ten noorden van Parijs. Isabelle, Je t'aime heet het liedje wat we gaan draaien. Die haalde de 12e plaats. En dat was een van de opvolgers van hun grootste hit, Non, non, rien n'a changé.

In het tweede triootje van drie non-stop hebben we Harm Douwe Bremer uit Haarlem, beter bekend als Alexander Curley, met I'll Never Drink Again kunnen plaatsen. Ook de Britse Jonathan King is van de partij met Hooked on a Feeling. En nu eerst Jan Boezeroen, wat Jan de Arbeider betekent, met zijn vijfde single. Ze zeggen die elfde werd.

mijn buurvrouw heeft er weer een kleintje bij. Ik weet van niks, ik weet van niks. Nou zeggen ze, dat ventje lijkt op mij. Maar ik weet echt van

Zometeen hoor je Chicory Tip uit Maidstone bij Kent in Engeland. En Son of My Father, die de vierde plaats haalde. Voorafgegaan door het Haagse duo Rink Groenveld en Peter Kok. Die als Greenfield en Cook 5 albums maakte en 10 singles. Don't Turn Me Loose was de vierde en die haalde de 6e plaats.

In het derde triootje Oud en een beetje Non-Stop Fout staan gepland de Amerikaanse muzikale tv-band The Partridge Family and I Think I Love You. De Cats zijn erbij met hun 48ste single Where Have I Been Wrong, die de eerste plaats haalde. En nu eerst de Amerikaanse singer-songwriter Vincent Damon Jr. alias Alice Cooper en Schools Out. Goed voor een zesde plaats.

En de laatste komt er alweer aan. Die is van Rod Stewart. Gemaakt in 1972. Net zoals alle platen die je dit uur hoort. You Wear It Well. Die flopte in Nederland. Het was een cover van Sam Cooke. Stond op de B-kant van Twistin' the Night Away in 1961.

uit een instrumentale is gemaakt door de Amsterdamse rockband Focus, die met Sylvia de 9e plaats haalde in de top 40. Het zou gaan om cabaretier en zangeres Sylvia Alberts. Met dit deuntje gaan we naar de 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de middagbreeze. Morgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station 24 hours a day. Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat 1/3 van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

Je luistert naar Seabreeze. Dankjewel, Wiebe, voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En morgen is hij er weer, net even na 11 uur, met een nieuwe aflevering. In Bart's Middagbreeze. Muziek van Lime. Texas komt voorbij. En ook Tom Jones. Maar eerst terug in de tijd naar 1965.

Het was Avro Bros, Billy Downs samen met Brace. En nooit meer voorbij, vorig jaar, Valentijnsdag, kwam deze plaat uit. Een nationale, straks nog een nationale in Bart's Middag Breeze. En natuurlijk ook de hits waar jij van houdt, die drijven. Dit zijn de Pet Shop Boys, samen met Dusty Springfield. Dit is What Have I Done To Deserve This?

Ditmaal Your Love van Lime. En die verscheen in 1981. En groeide uit tot een geliefde clubklassieker uit de vroege jaren 80. De plaat werd gemaakt door het Canadese duo Denise en Denise Lepage. En valt op door de combinatie van elektronische klanken, een stevige discobeat en een opvallende zang. Het nummer draait om verlangen en de aantrekkingskracht van iemand die je niet uit je hoofd krijgt. Een typische vroege ethisch dansplaats die vooral op de dansvloer helemaal tot zijn recht komt. In Bad Smiddagbreeze, Lime. Hier is Your Love.

Lunchen mee met Middag Breeze. Eet smakelijk als je aan het eten bent. We hebben er ook een volle pot koffie bij gezet weer. En we drinken een bak koffie met je mee. En luisteren samen naar de muziek. Het is ditmaal Stacey Lettersall.

0: luister altijd.
1: Laat me weten hoe je luistert naar Radio Siemer is. Is dat via de app? Is dat via de stream? Of is het via AM? En dat kan op bart@radiosiemer.nl.

praat alweer. En dat is ditmaal The Only Way Is Up van Jazz and the Plastic Population. En die verscheen in 1988 en werd een grote internationale hit. De vrolijke combinatie van soul, pop en dance, samen met de krachtige stem van Jazz, geeft het nummer een heerlijk optimistische uitstraling. De titel zegt eigenlijk precies waar het over gaat. Na moeilijke tijden kan het alleen maar beter worden. Een opgewekte jaren 80 klassieker die nog altijd een glimlach oproept. In Bart's Middag Breeze, Jazz and the Plastic Population. Here is The Only Way Is Up.

Notorious bestaat uit 1986. En daarmee zal het einde komen van de dinsdagaflevering van Bart's Middag Breeze. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybries.nl. En je hebt nog één plaats voor mij te goed. En dat is een hele mooie van Stevie Wonder en Sir Duke. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Morgen zijn we er weer, net even na 12 uur. Heel graag tot dan, dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook twee verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: We begonnen met wat ik noem een zeeklassieker. Een nummer dat groot gemaakt werd in de tijd dat de zeezenders nog op de Noordzee lagen. Jane Americans, Scaramia en dit soort muziek. Welke zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dan zetten we de zeezenders centraal. Maar goed, zover is het nog niet. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En tot twee uur ben ik bij je. Met gewoon de lekkerste muziek die je op dit tijdstip kunt wensen. Bijvoorbeeld deze, ABBA, De Telefoon Gaat.

0: is nog wel een leuk zeezenderfeitje te vertellen over dit nummer van ABBA.
1: Goedemiddag van 1 tot 2.
0: In de tijd van Radio Monique, dat ze nog geen telefoonverbinding hadden met het land, hadden ze dit nummer. En als dat nummer dan gedraaid werd, dan wisten ze aan land dat ze contact moesten zoeken met de Ross Revenge. Ja, ja. Leuke feitjes. En zoals ik al zei, dat hoor je meer op de zaterdagmiddag van 4 tot 6 bij Radio Seabreeze. We gaan naar de jaren 80, 1982 volgens mij. Dit is Yazoo en Don't Go.

0: het leuk vindt om dit soort nummers weer eens een keer te horen, dan zit je bij Radio Seabreeze helemaal op de eerste plaats.
1: De gek van der Mark. De beste gouden
0: ouwe. Nog zo'n mooie plaat voor je. We gaan maar eventjes naar Duitsland. Peggy Marsh in de jaren 60 had ze een hit met I Will Follow Him.

Peggy Marsh, het was de lievelingszangeres van mijn vader. Hij had een LP van haar en die werd zo vaak gedraaid dat die LP langzamerhand doorzichtig werd. Peggy Marsh, and I will follow him. We draaien er weer eentje uit die Galerij der Hollands Glorie. Canyon. De vertaling van volgens mij een Italiaans nummer. Als ik maar bij jou ben.

0: Uit de galerij de Rollers Lorry. Straks gaan we weer een nieuw nummer toevoegen. Kenyon, als ik maar bij jou ben. En inderdaad, ik heb het even nagekeken. Het is van oorsprong een Italiaans lied. Maar zo klonk het ook wel een beetje.
1: Vind ik wel hoor, ja.
0: Oh, lekkere, vette soulmuziek. Dit zijn de OJ's. Shiftless, Shady Kind of People.

Ik hou wel van dit soort vette soulmuziek. De OJ's waren dat. En we blijven even in de jaren 70. Dat is toch wel een sensatie om hen te leren. Onder andere dit nummer. Follow me.

weet wel, in die tijd was er een hele discussie. Is dit nou een man of een vrouw? En er waren zelfs televisieprogramma's aangeweid om dat te analyseren. De uitkomst weet ik niet, maar ik denk dat dat anno 2026 allemaal niet meer zo'n issue zou zijn. Mandalier, wel een fraaie van haar in de vorm van Follow Me.

She sure is ugly. Yeah, baby, but she sure can cook.

0: draaien van de Trini Lopez. If you wanna be happy. En we hebben er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: De Britse zangeres songwriter Lucene bracht in april het nummer Love Bites Back uit. Helaas naast de hitlijst gevallen.

van die nummers, dat als ik dat hier draai in Frankrijk, dan heb ik meestal de dansvloer wel vol. Willie Nelson en On The Road Again. Dat geldt voor deze.

muziek afkomstig van het debuutalbum van de Everly Brothers uit 1957-1958. Bye Bye Love. Dat album heette The Everly Brothers. En dit is New Diamond. 1977. Desiree.

Het is dinsdag en dan weet je het. Op de dinsdag en de donderdag rond dit tijdstip voegen wij weer een nummer toe in de galerij de Rollens Glory. En doen we deze keer met Cadans. De dagen dat ik je vergeet.

0: hebben het toegevoegd aan de galerij de Hollands Glory, de Utrechtse formatie Cadans. Rond componist, tekstschrijver en zanger Frans Bakker. En dagen dat ik je vergeet. Nou ja, als je ons dan maar niet vergeet, dat is belangrijk.
1: Muziek van Weleer. Het hitarchief gaat weer van het slot.

Hij was erg populair bij Radio Mi Amigos. Was trouwens ook een oude lieveling. Ricky Gordon. Met wel een oud nummer van Elvis Presley. Such a Night. En vrienden, het zit erop voor deze dinsdagmiddag. Wat mij betreft. Zometeen veel plezier met Leo Schipper. En tot besluit deze vrije van de Golden Earring. En ik ben er morgen weer. Net na het programma van Bart de Zwart.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Dance All Days. En daar begonnen we maar eens mee. De band Wang Chung, opgericht door Nick Veldman en Jack Juice. Bestaan heeft tussen 1980 en 1990. Leuk dat je erbij bent. En natuurlijk, we gaan weer lekker van start. Op deze plaats natuurlijk even Paul van der Mark bedanken voor zijn muziekboutique natuurlijk. We gaan natuurlijk weer lekker muziek maken. 2 om 2. En daarbij komen de plaatjes weer ouderwets van de vinylplaatjes. En daarvoor gaan we ze natuurlijk weer lekker terug naar de jaren 60, 70 en 80.
1: Dit is Leo Schipper. 2 om 2.
0: Om te beginnen maar eens Roberto Giacchetti en de Scooters.

Heerlijk, even terug naar de jaren 70. En dat met de muziek van Mungo Jerry. Natuurlijk met Ray Dorsett in de voorzang, zeg maar. Als voorman. En ze zongen dit keer het nummer Little Miss Hipshake. En dat is even wat anders natuurlijk als In the Summertime. Want dat is denk ik waar de band het meest onbekend is. Het is ondertussen 2:15, tijd voor Nederlandstalige muziek. En de volgende, die kan misschien tegenwoordig niet meer. Maar ja, in de 70 kon het dan wel. Vader Abraham, het apenlied.

En hier bij Radio Seabreeze hoor je natuurlijk de plaatjes die je nergens anders hoort. Dat is ook deze van Arjan Bras. Hij was een Nederlandse zanger en hij bracht dus in 1977 een nummer Samuel uit. Misschien niet zo bekend als zijn grootste hit, want dat was namelijk Leonie. En die kwam in 1976 al uit. Door met Tracy Ullman, My Guys.

we gingen terug naar het jaar 1970 en dat met de muziek van die Ethel Duits, Child. Spring, Summer, Winter en Fall, ofwel het hele jaar kwam er even voorbij. En dat gezongen door de groep die met name bestond natuurlijk uit Demis Roussos en Vangelis. En Demis Roussos was natuurlijk een beetje de zanger. Vangelis natuurlijk de organist die later natuurlijk ook heel veel met synthesizers is gaan doen. Maar dit was nog een beetje in de beginperiode. En toen waren ze in ieder geval zo te zien nog met z'n vieren met nog twee andere heren op de drums en op de gitaar. We gaan door met een beetje disco muziek van Sparco.

0: Patricia Pai. En who's that lady with that man?
1: Patricia Pai is natuurlijk in de jaren 60 al begonnen met Nederlandstalige muziek. En heeft later zelfs ook meegedaan aan de Star Sisters. Goed, dan eens even wat rustiger aan doen. Samen met Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I loved before.

non-stop classics 24 hours a day on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

gauw teruggaan in de tijd naar de jaren 70. En dan met de naam Somerset. En dit nummer was genaamd Mi Amor. Voor de volgende gaan we naar de jaren 80. En helaas, ze is niet meer onder ons. Johnny Kaagman. Maar gelukkig, haar muziek blijft wel bestaan. En zoals gebruikelijk draait dat nog lekker ouwits van de vinyl. Het nummer All Right, Here I Am.

gingen even een kijkje nemen in de jaren 60 met de muziek van Mieke Telkamp. Nooit op zondag. Mieke Telkamp, geboren in 1934, overleden in het jaar 2016. Is eigenlijk begonnen met zingen zo'n beetje in het jaar 1953. En dat heeft ze natuurlijk heel erg lang volgehouden. Goed, voor de volgende gaan we weer even richting de jaren 80. Waarom ook niet? Dat met de Culture Club. Hier is It's a Miracle.

groep op de LP zou staan, dacht ik, wat is dat ook alweer? De 1910 Fruitcum Company, zoals het genaamd. En staat dus in het jaar 1967, dus best wel een groot hit met het nummer Simon Says. Wordt een beetje bezongen alsof het een spel is. Nou, hoe dat dan gaat, dat weet ik dan eventjes niet. Maar goed. We zijn nog bijna toe aan het nieuws, maar eerst nog even de breakmachine. Everywhere.

nog even gauw teruggaan in de tijd naar het jaar 1965. En dan met Rod McQueen en natuurlijk The Soldiers Who Want To Be Heroes. En daarvoor nog even een lekker disco-stampetje van Break Machine en Street Dance. Is de overgang misschien wel heel groot, maar we gaan even op naar het nieuws van 3 uur. En dat gaan we doen met een stukje muziek gespeeld door het Olympic Orchestra. En dat is de titelsong van de serie Riley. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Tot zo.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

eindigde ik het vorige uur met muziek uit een televisieserie. Begon ik het volgende uur met een stukje muziek afkomstig uit een film genaamd Against the Odds. En dat werd natuurlijk gezongen door niemand anders dan Phil Collins. Nogmaals, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent natuurlijk. Ik ga nog een uur lang muziek voor je verzorgen in de 2-om-2 vorm. En daarbij komen het plaatjes natuurlijk uit de jaren 60, 70 en 80 en van vinyl. En de volgende plaat, en die vond ik wel heel erg vrolijk klinken. En toen ik zag dat die van Anita Meijer was, dacht ik van, zo heeft ze dat ook gedaan. Jawel, zeker wel.

0: plaatje al uit het jaar 1958. En dat van de Coasters en Jackety Jack. Als je nou goed geluisterd hebt, dan gaat het eigenlijk over het huishoudelijke werk. En dan met name waar je dan eigenlijk een ontzettende hekel aan hebt. Hier is VOF de Kunst. Ik wil met een ander dansen.
1: Zit hier

0: even terug naar het jaar 1969 en dan met Terry Reed. Van Terrence James Reed, zo heet het officieel. Hij kreeg ook een beetje als nickname de superlongen mee. En dat vanwege zijn vocale kwaliteiten. En dit was de nummer Friends, afkomstig uit het jaar 1969. En dat was dan een klein beetje omschreven als Engelse rockmuziek. En hij was natuurlijk gewoon een gitarist. En uiteraard kon hij natuurlijk ook mooi zingen. En met name Robert Plant, die was wel erg gecharmeerd van zijn vocale kwaliteiten.
1: Cheerio, cheerio, baby.
0: En van de ene muziekstijl gaan we net zo makkelijk natuurlijk over. Van de rock door naar de reggae. Hier is UB40, Cheerio, baby.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het.
1: Stuur het
0: naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

het jaar 1972 en dat met de muziek van Donna Hightower. En dit was eigenlijk wel de hit waar ze het eigenlijk meest bekend mee geworden is. The World Today is a Mess. En deze Donna Hightower, die geboren is in 1926 en overleden in het jaar 2013, was een Amerikaanse rhythm and blues, soul en jazz zangeres. Maar ze zong dus ook wat disco en pop. En het was dus inderdaad met dit nummer het allermeest bekend. Goed, voor de volgende gaan we een beetje richting Volendam. Want ja, ook in Nederland maken we best wel eens hele leuke muziek. En dat kunnen we zeker op het konto schrijven van de band BZN. Hier is het nummer If I Say The Words.

met terecht de plaatjes waarvoor je natuurlijk naar Radio Cyprus luistert. Uit 1964, Gene Pitney en I'm Gonna Be Strong. Dat gaat misschien ook wel een klein beetje voor de volgende van This Mortal Core. The Song to the Siren.

En dat was even een stukje muziek afkomstig uit het jaar 1976 van Barry Mann. En die is eigenlijk geboren als Barry Imberman en in Brooklyn, New York, 1939. Was met name een pop- en countryzanger uit de jaren 60. Maar blijkbaar had hij in de jaren 70 toch ook nog wel eens een aardig hitje. Voor de volgende gaan we echt ouderwets singeltje draaien. Origineel natuurlijk van Salvatore Adamo. Quando Rose uit 1964.

Die Electric Light Orchestra, afkomstig uit Birmingham, Engeland. En ze maakten dus eigenlijk popmuziek of eigenlijk rockmuziek. En dat met behulp van klassieke instrumenten zoals bijvoorbeeld strijkers. En dit was een nummer natuurlijk ook al eerder volgens mij door Chuck Berry is vertolkt. Roll Over Beethoven. En dat natuurlijk in de originele uitvoering van, ja, Beethoven. Die zal ze wel omgedraaid hebben in zijn graf als hij dat gehoord heeft. Maar goed, dat kan gelukkig allemaal niet. Goed, Nederlandstalige muziek. Henk Span en Harry Vermeegh als Pisa. En die bezingen De Gewone Man.

En dan kijk je alweer naar de klok en dan zie je dat het eigenlijk alweer bijna 4 uur is. En dan komen er allerlei leuke platen tegen die ook nog wel draaien. Nou goed, die bewaar ik dan maar eventjes tot volgende week. Dit was in ieder geval Len Barry in 1, 2, 3. En daarvoor gingen we even terug naar het jaar 1965. Voor de tijd die we nog hebben, heb ik in ieder geval nog een klein beetje tijd over voor Kool & The Gang. En die gaan voor ons nog even zingen, Two Nights.

een beetje een kunst natuurlijk om mooi uit te komen. En zeker als je van vinyl afdraait. Want zeker op de hele oude plaatjes. Daar staat niet eens op vermeld hoe lang ze duren. Dit was Jerry Lee Lewis en Moving On Down The Line. En dat was eigenlijk de laatste die ik draaide voor vanmiddag. En zo neemt het natuurlijk de beurt. En Hans de Knecht die gaat zijn Middle of the Roadshow weer doen. De Kimbo's die lopen hier, dus dat gaat helemaal goed komen. En tot 4 uur kunnen we nog even luisteren naar een stukje instrumentale muziek van The Shadows en Atlantis. Wat mij betreft tot de volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar en moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen, maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker zelletje elektriciens. Met een gedegen muzikale opleiding. Het waren wel weer de jaren 70 voor ILO, het Electric Light Orchestra. En it's a living thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve

0: tikken, tikken in de plaats zaten.
1: Ja, lekker toch? 45 toeren en
0: een paar van die heerlijk ouderwetse tikken. Uit België, gezellig stel. Soul Sister. Love is like a mountain. Lieve vrienden, waarom deze aardkloot? Het komt allemaal naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Tot zometeen voor jou een fijne voor 8.

0: Afrika, dat was een thuisbasis. Dat was 1978. Scoorden ze hiermee de eerste hit, tegelijkertijd een wereldhit. Dat was, en het waren de dames van Cloud. Ze zongen voor jou alleen, Substitute.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Dat levert toch in een lekker landje, vrienden. Ja, je kunt natuurlijk ver weggaan op vakantie, maar... Och, heerlijk in eigen huis.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Gebeurt er.
4: Kopje koffie, glaasje.

Het was wellicht weer een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Vandaag was het de beurt toch wel eens aan Nico Haak. Ik geef... Wat? Ik geef hem Holland. Geef hem Holland, ja. Geef ik ook op het IJsselmeer. Lekker, joh. Daar gewoon. Helemaal. En de Bee Gees en Staying Alive. Lieve Leute van Hoijten, ik neem je graag mee naar Liverpool. Naar de River Mersey. Gouden tijd.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is deze rond bier?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch

kerstperiode, lieve vrienden. 70s muziek. Uit de jaren, gouden jaren 70 van de vorige eeuw. Dat was toch lekker, hè? 1978, The Shirts and Tell Me Your Plans. Terug op de radio in de middel van de roadshow. Oh, 74.

Het was weer een disco helder een jaar geleden. We hebben erop gedanst. En kinderen, ja jongens, en zeker meisjes als jullie luisteren. Jullie ouders zijn niet groot mee geworden. Deze lekkere platen van toen. Vrienden, dat was Jimmy Bohan en Dance Across the Floor. Wat rij jij? Een klein Volkswagentje. Nou, er waren artiesten die hadden andere wensen hoor. Luister maar naar de...

Franse werkje zo lekker hoort, jongens. Is het net of Chopin het zelf heeft geschreven? Ja, de enige echte, the one and only Chopin. I like Chopin. Het was Casimo. Jaren 80 werk. Hey, en dit is de Middle of the Road Show. En we gaan naar Californië.

of het een hit is geweest in de Summer of Love, vrij onduidelijk. Maar het was al 1968 voor Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Lieve luisteraars, je zou bijna zeggen, even een luisterliedje. Neem ik mee terug naar 1982. En we kennen vast de formatie Bloem nog. Met Joost Tim. Ja.

0: zoiets maar gebeuren, nietwaar? Bloem, omdat.
1: Okay.
0: Tijdsbeeld 1982. En je hoorde nog meer tijdsbeelden het afgelopen uur. Dit was voor jou de Middle of the Roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen heel veel.

0: met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord en kijkt dan waar er kan worden bezuinigd. Ondertussen schorten de vakbonden hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Attentie! Belangrijk kleurentelevisie nieuws uit Den Haag. Bij Maassen, de allernieuwste Philips grootbeeld kleurentv voor 2198 gulden of 3 jaar lang 81,40 gulden per maand inclusief rente en een all-risk verzekering tegen alle onkosten. Koop voor 13 juni uw nieuwe kleurentv bij Maassen en maak daarbij kans op 1000 gulden cadeau. Maassen, Westeinde Den Haag of Maassen, winkelcentrum Leidsenhagen.
2: Te gek!

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wat een opening, vrienden, wat een opening. Argent, God gave rock and roll to you. Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave, nummertje 237 alweer. We gaan nu toch echt wel de herfst in, hoor. Tot 7 uur op de grote 1395 en natuurlijk Rockwave.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM. Rock.

Orchestra. Oftewel ELO Showdown, voorafgegaan door U2 met I Will Follow. Het is alweer 17 minuten over 6, vrienden. We zijn toe aan de Nederlandstalige van 6:15. En die gaan we dan natuurlijk ook voor je draaien. Dit is Ook Schitterend met Niemand.

Zo mooi heb je ze lang niet meer gehoord. Janis Joplin. Cry baby. Oh, geweldig. Als je aan tafel gaat, zou ik zeggen, eet smakelijk. Als je het al in je buikje hebt zitten, wel mogen het je bekomen. Dit is Kiki D. Met het wonderschone amoureuze.

0: Just Let Yourself Go. The Loving Awareness Band, die zong het voor je. Natuurlijk komen ze uit de 70er jaren. En mocht je wat later zijn ingeschakeld...
1: Het is weer net als toen, op de Middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze 1395 AM.

willen we dat eigenlijk wel? Everybody wants to rule the world. Tears for Fears die zong erover. Nou, ik zou het niet willen hoor. Echt niet. Nee. Laten we alles samen eerlijk delen. En dus ook de macht over de wereld. En alle landen het lekker voor zichzelf laten regelen. En het liefst ook nog per regio. Want binnen een land verschilt het natuurlijk ook weer enorm. En zo kun je natuurlijk nog wel eindeloos doorgaan met al dat soort verschillen die we hier hebben op de wereld. Maar het is heel eenvoudig. Ik zit maar met jou. Stuck in the middle with you. Steel is wheel natuurlijk.

0: what he means.
1: De dijk. Als ze er niet is. Ik was een keer voor een ondersteuningsproject in Moldavië, vrienden, zonder vrouw en kinderen, dus gans alleen. En toen kwam ik erachter waar dit liedje natuurlijk over ging. De dijk natuurlijk, als ze er niet is. En deze ken je ook vast wel. Dit is Carly Simon en You're So Vain.

Zes minuten voor zeven. We gaan alweer op naar het tijdstip van 7 uur met het nieuws en de mededelingen. Dat betekent dat we nog één nummertje te gaan hebben. En die is van mijn allereerst gekochte cd. Je hoort hem al. Dit is Bruce Springsteen met The River. Trouwens ook gedraaid op mijn allereerste cd-speler. In de 70e jaren. Voor 600 gulden gekocht. Oh.

De laatste die we draaien, zoals gezegd, Bruce Springsteen met The River van de gelijknamige dubbel-cd The River. Vrienden, 1 minuut voor 7. Dat betekent dat het er alweer op zit op deze dinsdag. De 237ste aflevering van Rockwave is een feit. Maar niet getreurd, morgen zijn we tussen 6 en 7 weer aan de beurt. En anders donderdag met Sender in Boelig Water. En anders vrijdag weer tussen 6 en 7. Wat is het leven toch mooi, hè? Oh, wat is het leven toch mooi. Ik zou zeggen, geniet nog van de avond en ik zie je graag morgen. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin, speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: presentatie Erik Bijma.
1: Ja, ja, dat ben ik dus, zei de gek. Goed, we begonnen heerlijk met Jimmy Cliff met Sunshine in the Music, wat van zijn album afkomt, The Power and the Glory uit 1983 alweer. Maar voordat we lekker verder gaan met een uur lang vol met de heerlijkste reggae, wil ik even Wim de Groot bedanken natuurlijk voor het afgelopen uur met zijn programma Rock Wave. Goed, en dan, ja, wat heb ik allemaal weer verzameld? Ik heb natuurlijk weer oud, nieuw, bekend en onbekend gevoel. Zoals gewoonlijk. En dit is een hele leuke samenwerking die ik daarvoor klaar heb gezet. The Movement samen met Slightly Stupid. Ja, ik bedenk die naam ook niet, jongens. Maar het past wel helemaal in de Sunshine, vind ik. Want dit is een nummer dat heet Sounds of Summer.

toch nog een kleine tribute aan onze Dolly Parton natuurlijk. En dat werd gedaan door Cass Haley en Sundub met dat singeltje Jolene. Hun singeltje komt uit 2023, die van Dolly Parton, de originele, komt uit 1973. En over covers gesproken, een hele...

Ja, ja, dit was ook weer zo'n heerlijke samenwerking van Mihaly, K-Bong en Johnny Cosmic. Met het nummer Keep Going, wat van Mihaly's album afkomt, Yestermorrow uit 2025. En nu duiken we weer even lekker de geschiedenis in van de reggae. En de eerste artiest die ons daarmee zal gaan helpen, heet John Holt. Met zijn nummer Help Me Make It Through The Night, wat van zijn mega-album afkomt, Thousand Volts of Holt uit 1973 alweer. En daarna is de beurt aan Noel Bunny Brown met zijn singeltje I'm Stone In Love With You. Het origineel is van de Stylistics uit 1972. Zijn versie komt ook uit 1973. Radio Sieber.

Nou ja, dit kon natuurlijk niet missen. Dit was natuurlijk Bob Marley en zijn Wailers. Met het nummer Buffalo Soldier, wat van zijn album afkomt, Confrontation uit 1983. De man was toen al helaas 2 jaar overleden. Maar er lag nog genoeg op de plank, dat bleek maar weer. Goed, dan gaan we weer verder met ook weer een cover, maar wel ontzettend leuk gedaan door de band House of Sham. Die doen Have You Ever Seen the Rain? Ja, ja, het origineel is van Creedence Clearwater Revival. En daarna is de beurt aan Maoli. En Maoli is erg slim met het mixen van bepaalde genres. Reggae en country. En dat doet hij op een hele verdienstelijke manier. Zeker als je dan ook nog eens een keertje een country zangeres uitnodigt. Die heet Maddie Font. En dan krijg je een ontzettend leuk singeltje die dit jaar uitkwam. Running Me Off.

Zo, en dit was Ruth Jacquot met haar singeltje uit 2023. Alles tintelt. Nou, dat is het zeker. En dan gaan we lekker vrolijk verder met een mega, mega, mega hit van Shaggy samen met Raven. Het is een cover van Mongo Jerry's nummer In the Summertime. En daarna is het Bumping Uglies. Ja, weer zo'n naam. Ik heb ze niet verzonnen. Met de band Article Sound System. Met hun singeltje uit 2025, Orange Crush.

0: Jongen, we gaan een uur toch snel voorbij, hè? Maar ik hoop dat jullie er wel van genoten hebben en dat jullie heerlijk geluisterd hebben. En misschien wel zelfs een beetje gewiggeld en gedanst hebben. Want ja, bij deze muzieksoort kan je bijna niet stilzitten. Ik in ieder geval niet. Maar voordat ik de laatste plaat ga instarten, weet je natuurlijk wel, hè? We gaan zo naar het nieuws. Maar na het nieuws is er nog altijd het programma van Leo van Dijk. Wat heet Vinylicious. En waar gaan we het programma mee eindigen? Dat doen we met Clint Eastwood en General Saint samen. En die hebben het over Stop That Train. Tot volgende week. Toedeledokie.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoorde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

lekker liedje uit 1978 van Johnny Taylor. De B-kant van de single Disco Lady, You're the Best Thing in the World. Goedenavond en welkom weer bij Vinylicious. Het komende uur draai ik alles weer van vinyl. Singles, LP-tracks en zo dadelijk maximaal genieten van een 12-inch. Het zwarte goud op 45 of 33 toeren. Hier bij Radio Sweet Breeze op deze dinsdagavond. Dit is Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: keus. In de auto, op je werk en thuis.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
2: De beste nummers van LP's. 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo V.

Honky Tonk Women. Verwijs naar de term, naar een losbandige barvrouw of prostituee. Al dus Mick Jagger, die het liedje samenschreef met Keith Richards in de jaren 60. Daarvoor ook nog een plaatje uit de jaren 60. Uit 67 om precies te zijn. Sonny and Cher en Beat Goes On. En ik draaide ook nog een fijn plaatje van Christopher Cross. Het stemgeluid van Michael McDonald op de achtergrond. The Ride Like the Wind. Dit is Rod Stewart en Maggie May.

Gold, Rod Stewart en Maggie May. De man geeft op 28 mei volgend jaar een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden van de 81-jarige zanger is onderdeel van zijn afscheidstournee, The Final Encore. De Britse zanger noemt de Final Encore op Instagram zijn allerlaatste tournee. Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie mij hebben gegeven. En hopelijk heb ik jullie iets teruggegeven, schrijft Rod Stewart. Je hoort hier bij Radio Seabreeze en in Vinylicious. Tijd voor een 45 toerenplaatje. Ga terug naar de jaren 80. Hier zijn de Circus Custers en...

Drie achter elkaar, Circus Custers met Verliefd. Dayton uit de zomer van 1984. Lekker disco-klassiek liedje van Dayton dus. En The Sound of Music. We gingen met dit liedje terug naar 22 oktober, maar dan in 1977. We kwamen in de Nederlandse top 40 binnen. Het liedje van Ming DeVille. Amerikaanse band rond de zanger Willie DeVille. Kwam uit dezelfde club zien als The Ramones en Blondie destijds. Door met heerlijke muziek hier op Radio Seabreeze. We blijven in de jaren 70 met Bob Seger.

Prachtig geel vinyl Harry Chapin. Meestal hoor je die andere plaat van hem. World Morning DJ WOLD. Dit was uit hetzelfde tijdperk ongeveer. Cats in the Cradle. Volgens mij heeft Ugly Kid Joe in de jaren 90 nog een rockversie van dat liedje van Harry gemaakt. Daarvoor Bob Seger, prachtig Against the Wind. Ja, die Bob die is actief in de muziek sinds 1961. Hij speelde vanaf 1975 vrijwel altijd met de Silver Bullet Band als begeleidingsband. En zijn best verkochte studioalbum is Against the Wind, dat op nummer 1 binnenkwam in de Billboard Album Top 200 en werd beloond met 2 Grammys. En de song Against the Wind met op de achtergrond, jawel, frontman van de Eagles Glenn Frey behaalde de 5e plaats in de Billboard Hot 100. De notering in de Nederlandse top 40 zat er niet in. Het bleef bij 5 weken in de tipparade in 1980. Onbegrijpelijk dat zulke liedjes gewoon niet de top 40 halen. Ik heb nieuws over U2. De band brengt op vrijdag 13 november van dit jaar een nieuw studioalbum uit, getiteld Carnaval de Luz. En kondigt tegelijkertijd de komst van een nieuwe Europese tournee aan. Nou, via de officiële Europese webwinkel van de band wordt de pre-sale code verstrekt bij een pre-order van het album. En zodra de tournee officieel uit de doeken wordt gedaan, ontvangen deze kopers een link en code om als eerste tickets aan te schaffen. Concrete speeldata en locaties in Nederland of België zijn nog niet bekendgemaakt, nog niet bevestigd. We gaan terug naar 2000. Toen scoorden ze uiteindelijk een enige nummer 1 in Nederland. Met Beautiful Day.

Heerlijke new wave uit de 80's van China Crisis. En onlangs bereikte bij het bericht dat een van de leden, Gary Gaza Johnson, voormalige bassist van de band, is overleden. 12 augustus jongstleden. Op 61-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Zo zie je maar. En daarvoor U2 uit het jaar 2000. Ze scoorde destijds eindelijk een eerste nummer 1 hit in Nederland. Twee keer waren ze er dichtbij met With or Without You en Desire. De twee singles bereikten de tweede plek. Tijd voor de 12-inch van vanavond in Vinylicious. Kozen voor een rustige 12-inch. We gaan maximaal genieten van I Want to Know What Love Is. Dit is Foreigner.

Prachtige tranentrekker uit de 80's van Foreigner. En de band gebruikt het gospelcore, de New Jersey Mass Choir, voor de opname van een iconische hit, I Want to Know What Love Is, uit 1984. Was trouwens ook de eerste nummer 1 pophit met een gospelcore erop. Leuk weten, het feitje. Yeah. En daarmee komt de rij naar Vinylicious voor deze dinsdagavond op Radio Seabreeze. Ik heb er nog één voor je, Chuck & Blue, Venus. Fijne avond.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Krista Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
11: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: rock and roll, baby, rock and roll from Don Lang and the Frantic Five. School Days, Ring Ring, Goes the Bell, originally by Chuck Berry, that version from 1957. Good stuff too. Getting out of here with Buddy Merrill, Leslie Merrill, and the song Lover by the Utah.
1: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
8: This is Roger D. Welcome along to my latest 70s Soiree. We've got some great album tracks coming up for you, together with a few bits of nostalgia in between. Thanks for listening. Sit back, enjoy, and relax. Without further ado, let's start off with this one. 1972.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muzikale reis door tijd en emotie. Laat je meevoeren door dromerige melodieën en tijdloze klanken. Sluit je ogen, ontspan en droom.

steeds op reis. Een reis door geluid, emotie en pure beleving. Dream Sessions neemt je verder mee. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Voel de muziek

0: omarmt je. De klanken nemen je mee. Laat de melodieën je begeleiden. Laat de beat je hartslag bepalen. We gaan dieper, verder. En de reis is nog lang niet voorbij.
1: How did I ever let you slip away?

De tijd vervaagt. De wereld wordt lichter. En jij drijft op de golven van geluid. Dream Sessions neemt je verder mee in de muziek.

nacht fluistert, de muziek ademt. Een plek zonder tijd, zonder grenzen. Alleen ritme, melodie en gevoel. Adem in.

zweven we nog even verder. Jij en ik, meegenomen door de muziek. Even geen haast, geen zorgen. Alleen klanken die je raken, die je omarmen.

Fijn dat je er bent. Dream Sessions is jouw moment om even alles los te laten en je mee te laten voeren op de klanken van muziek die raakt. Of je nu luistert om te ontspannen, herinneringen op te halen of gewoon even weg te dromen.

droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom, tot de volgende Dream Sessions.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten.